Ko Piri Wehungi tērā me tāna waiata, hai on ingo ingo e hakarongo mai ana kue ki te reo takiwa o Tautoko. Ia rere iwa te kauma iwa ira rima ki maunga Taniwha, iwa te kauma